0: En nu, beste televisiekijkers, een mooi gedicht van onze landen. Koeroe, koeroe, koeroe, koekoe, Paloma, zacht Christus, en plof, het bal vliegt in het water.
1: Het verschil met mijn vriend Jan is dat niet laten kan. Ik heb geen enkele garnalen, maar ik hou veel van de madamen.
2: Men dandert zonder tegen bos, kregen er stonder binnen host. Ik leg een vernoonde stegen boel en leg een sklonder in bedoel.
0: Echt onder frak voor papegaai, dat is niet te duur. Het leeft, meneer notaris. Poppen is gezond, met de tetten in de mond. Garnalen kroketten, waar reken ik niet.
3: Maar het verzamelt over de vloekenheid van een gevlaggen tijd. Tegen de vrouwen van de boot gedaan. Nee, geen mijn zon zacht het huid van de vrouw gedaan.